Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. Wir müssen selbstständig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Wij zijn vijf vrienden. Wij zijn eens achter elkaar uit één huis gekomen.